benen. Als ze zeer naar dat val tjeem, hadden ze al veel jaren er een jette aangebreid. Hij had een zeer schwore opgave gekregen. We kennen hem met Jeremia vergelijken. Jeremia weer God zijn profeet om eng van dat Juda-Tjenigrijk als dat volk naar Babylon genomen wordt. Hosea weer God zijn profeet om eng van dat Israël-Tjenigrijk als hij naar Assyriën genomen worden. Jeremia en Hosea worden beide zeer vervolgd. En die mensen huichten niet en je leefde aan niet dat God aan als een nation rechter wordt. Zo'n kan ook met onze tijd verlicht worden. Daar zijn veel mensen nu die de waarheid niet hier willen. Dit is zo in jeder geslacht gewaast. Dat schijnt aber zo dat er veel meer in onze tijd zijn als er verheer werden. Door zoveel falsche leer. De apostel Paulus schreef dit in 2 Timotheus 4, de eerste 4 vers, en zegt, ik vermoon die erenslicht ver God en Christus Jezus, dit is nu tot Timotheus, die de levende en dodes rechter wordt, die ik zien komen en zien rijk, preach dat woord, zie reed, of de rechte tijd of de aanrechte tijd, wies aan waar ze schuldig zijn, stroof voor nedig, vermoon met al het geduld en onrechte, dan door wordt een tijd komen waar ze niet worden, willen je zonder leer aannemen, maar naar ere ene last worden ze zich leren toproepen, die ere uren chittelen worden, aan de ene hand worden ze er de uren van de waarheid wegdraaien, aan de andere hand worden ze zich wegdraaien, no fobelen. De waarheid moet je predigt, zodat mensen kunnen zelig worden. Predigers zijn verantwoordelijk tot God, niet tot mensen. Maar daar zijn predigers die zo'n predigen wat mensen hier willen. Hosea weer niet een van zo'n. We zullen God ook danken voor zo'n predigers en missionaren die God nu dienen, en niet bloos reden wat mensen hier willen. De hele grond voor dit Hosea-boek is een treurige geschicht. Een geschicht van een gebroken heim. Wat Hosea met zijn vrouw ervoor deed, is de hele grond van zijn boodschap tot het volk Israël. God brukt deze verhältnis in Hosea zijn leven, zodat Hosea velen kon hoe God wij in zijn volk velen deed. De familie is de grondlag van dat leven maken valt in deze wereld. Wanneer dat waargenomen wordt, of in den grondje klinkt wordt, dan kan zo'n valt niet lang zittelijk en jeestelijk gezond blijven. We leven nu in een tijd waar de familie uit een neen gereden wordt. Mannen verloten de familie of de behandelen aan in een slechte weg. Vroeger zal zich te allerhand hand gegeven en voorken geven ze zich te andere mannen en tjingen worden hanen hergeschoven. Veel mannen en vrouwen willen bloos een goede tijd hebben, zonder dat ze voor tjingen verantwoordelijk zijn. Ze hebben zich te allerhand vergenieren, hen gegeven. God zij dank dat er nog zo'n zijn, die te ere families true zijn. Mocht God zo'n vermeren. Je mannen, die mijn stem heren, leert wat dat meent, je vrouwen zo leef te haar, als Jezus Christus in de gemeente leef haft, en zichzelf voor haar hen gegeven haft. Je vrouwen, die mijn stem heren, leert wat dat meent jene man ongedoen te zijn zoals Tom Herr. Je kinder, die mijn stem heren, leert wat dat meent jene elder gehoorzaam te zijn zoals Tom Herr. Alle, het leef een van de andere. Ziet een van de andere ongedoen. Bid een van de andere en leest God zijn woord toop. Vergeeft een van de andere zoals Christus junt vergeeft haft en boet junt hem Herr op. Dat heim heeft een zeer wichtige stede in onze wereld. God heeft dat heim met gewisse dingen beschutst. En eind is de bevriede toestand. Dat is nu niet immer zo en doorwegen, hebben we zoveel families die uit de neen gereden zijn.

en God haft in zijn helden gest gejeft, die in ons leven deed, en hij leidt ons en wist ons tracht. Wanneer wie God zijn woord lezen en studeren, dan leer wie ook immer meer van wat God gefällt. Ik weet dat ik zie nog lang niet dort, wat ik zijn zal, zei Bobby. Wanneer ik deze vers lezen doe, dan geloof ik dat ik breng meer beter je vrucht als geide. Na wat valt die dat schwanz dit vrucht, Grootpapa? Oh, ik geloof geduldig zijn. Ik wil vaker zo geduldig met anderen. Besonders met mijn kleine zuster. Na wie kan ook welig voor die beden, dat du wirst kennen geduldig zijn, zei Grootpapa. Dat ook voor mij beden, zei Grootmama. Ik heb vaker niet vrede om wat. En sie zei bedoeld om alle zarte dingen. Wie fehlt dat ik kan vrede hebben. En voor mij fehlt ook te beden, zei Grootpapa. Ik heb nog manchmal trouble met dol worden. En verke even ganz kleine dingen. En hij mögt de Bibel te en zegt, wel wie nach te beten, wel wie God vrouwen als hij ons helpen wordt, en maar meer geide vrucht te drouwen voor hem. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Veel die ook help met geide vrucht drouwen voor de Heer? Dees du schoffen erop dat du kost beter leven voor God? Dat is goed, want wie proberen reich te leven en goede vrucht te brengen. Aber wie worden dat zeierbeeld aan, dat wie kennen dat niet uit onze ene kracht. Ons fehlt den Heiligen Jesus in de kracht. Ohne dem Herrn kennen wie nus goede aanvangen. Wie kennen ons ook amtzeig meter spreken en einer voor den anderen beden. Wanneer wie alle worden voor God leven en goede vrucht drehen voor hem, dan wird dit eine sehr scheine Welt sein. In unser Farschtum utwendig lehre es in Galater Kapitel 5, Farsches 22 und 23, gesagt es ist dit. Denn jesine Frucht es Leib, Fried und Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gott gesahne seine, Glaube, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung, jeden Söhne es dort gesagt nicht. Und unser Gedanke in dieser Geschichte ist, die gute, jässliche Frucht drehen. Noch einmal, die gute, jässliche Frucht drehen.